0: Idolophe nemphitha enoxini emakasi iphitha amarespeti yonke jikelele kanye nekhezet eniyonke
1: ithomakonya
0: kubuzo FM.